0: Alles klaar, jongen.
1: Alle jongen, ik ben niet klein Vliegenstufe 3, jongen.
0: Jongen, dan kom ik holen dan.
1: Haha, ik kom dit persoonlijk holen. Hör maar hier, du Casekop. Jongen, jongen, hardcore, happy, happy, hardcore. Jongen, jongen, jongen, happy, happy, hardcore. Jongen, jongen, hardcore, happy, happy, hardcore. Jongen, jongen, jongen, happy, happy, hardcore. So ein großer Feuerball, Junge! Bang!